terug, dan is alles voorbij en begint er voor ons een nieuwe tijd. Dan kan ik weer lachen, heel dicht aan je zijn. We vergeten die felle pijn.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het belevingscentrum Graaf in Borchlon bestaat 2 jaar. Elk jaar verwelkomt het zo'n 3000 bezoekers, terwijl de verwachting 10.000 per jaar was. De stad Tongeren-Borchlon wil dat cijfer opkrikken. We hebben niet veel reclame gemaakt, zegt burgemeester Jo Feit ons. Het centrum in 2 gerestaureerde kapellen vertelt het verhaal van het graafschap Loon. Er loopt nog een zoektocht naar de botten van graaf Lodewijk I. Een kudde van 100 schapen graast sinds kort op de scholencampus van het Spectrum College in Beringen. De stad test of begrazing een duurzaam alternatief is voor machinaal groenbeheer. De dieren zorgen voor meer variatie en biodiversiteit. Later volgt een tweede proeflocatie. Een mens wordt gelukkig van zo'n kudde, klinkt het op de campus. De resultaten moeten uitwijzen of het project verder gezet wordt. Vandaag wordt een warme najaarsdag met maximaal rond 22 à 23 graden. Het blijft droog en zonnig, al kan er 's ochtends wat ochtendgrijs zijn. Morgen volgt een weeromslag met late regen, mogelijk 20 tot 40 liter per vierkante meter.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria in jaren. In de VS kunnen Amerikanen tijdelijk belastingvrije rode diesel kopen. Die is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen en machines die niet op de weg komen. Maar met die maatregel wil president Trump de stijgende brandstofprijzen temperen. De timing is ook niet toevallig. Een paar weken voor de tussentijdse verkiezing staat Trump er slecht voor in de peilingen. De Rode Duivels zakken naar de derde plaats in een groep in de Nations League. België ging gisteravond onderuit tegen Frankrijk met 4-1. De Duivels stonden nogthans een tijd lang 0-1 voor. Maar in het slotkwartier drukte Frankrijk met een reeks ingevallen sterspelers door. In de andere poelenwedstrijd versloeg Italië Turkije met 3-1. Italië springt zo over België naar de tweede plaats. Als de mist is weggetrokken, krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 23 graden. Morgen is dan een overgangsdag naar herfstig weer vanaf donderdag.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Na de vernietiging in juni ligt er een nieuwe verkavelingsaanvraag op tafel voor het omstreden bouwproject Kolmeveld in Te Senderlo. Het plan omvat 36 eengezinswoningen en 7 projectzones met ruimte voor appartementen, zorg en groen. Eerdere plannen stuiten op meer dan 1350 bezwaarschriften en acties van Greenpeace. Het openbaar onderzoek loopt tot eind deze maand. Vorige week verzamelden 235 leerlingen van de basisscholen uit Heers op het domein van het administratief centrum voor de 8e editie van de Belevingsrun. Het evenement combineert lopen met teambuildingsactiviteiten. We willen de kinderen op een plezante manier stimuleren om te bewegen.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er vapen steeds meer jongeren. Uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode vervijfvoudigd. Dat meer jongeren vapen heeft volgens het expertisecentrum te maken met factoren als nieuwsgierigheid, vrienden en smaakjes. In de staat New York in de VS is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn bijna 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in heel het land daalt. Mazelen kunnen in het ergste geval longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier de Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Het verkeer over de brug is onderbroken en 5 mensen raakten gewond. Rusland valt al meerdere dagen op rij bruggen aan om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen en de bevoorrading van het leger te boycotten. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Daar vielen 1 dode en 6 gewonden.

0: 25 graden.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Wat een lekker deuntje om deze espresso op dinsdag 6 oktober te beginnen. Wij zitten weer klaar voor een uurtje leuke muziek en lekkere koffie.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: En u weet het, de koffie, daar moet u zelf voor zorgen. Wij hebben ook onze eigen thermosje meegebracht. Nee, we hebben hier een espresso machine natuurlijk. Oké, wat hebben wij voor u wat betreft muziek in petto? De volgende pakweg 55 minuten. Adamo zit erin, ook Gordon Lightfoot. We hebben Wham, Udo Jurgens en deze van The Eamon Corner.

Matthias Lens en hopla die hopla daar. Het is een beetje zijn handelsmerk van die leuke deuntjes te maken. Hij maakte deze plaat in 2015. En wij hebben weer dat hemelsgevoel als wij in de studio van Ludo zitten. Waarom zult u zeggen? Nu, die studio ligt in het hemelrijk in Hasselt. Nu ja, nochtans, er is hier geen rijspap met gouden lepeltjes. Toch eens even reclameren bij onze baas.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Waarom nu? Ach, waarom? Dat was Udo Jurgens. En in Antwerpen hebben ze een bladzijde omgedraaid vorige week vrijdag. Want de Antwerpse zanger Jan John de Wilde, het laatste nog levende originele lid van The Strangers, is vorige vrijdag overleden. Dat heeft de Antwerpse band zelf bekendgemaakt. Jawel, een tijdperk afgesloten van de Strangers die met hun leuke Antwerpse teksten toch wel een andere draai gaven aan de meest bekende platen uit de hitparades in der tijd. En een van de eerste platen waarmee we geconfronteerd werden met hun Antwerps dialect door de Strangers, dat was deze uitvoering van J'ai pleuré, Kim Geblet. MUZIEK

We gaan er nog maar eentje klaarmaken, een espresso, want het is toch zo lekker in de ochtend natuurlijk. U mag drinken trouwens wat u wil. U is niet verplicht om koffie te drinken als u naar dit programma luistert. Heeft u liever thee of heeft u graag een andere drank in de ochtend? Dat mag natuurlijk ook allemaal. Wij zorgen enkel voor de muziek en wij laten ons een beetje ondersteunen en wakker worden door een lekkere koffie. Dat mag toch zeker, inderdaad. Uit de jaren 60 kwamen de Strangers, uit de jaren 80 Wham en Wake Me Up Before You Go Go. En nu terug naar 1968 hier in Espresso bij Ludo met de Headstars en Sunny Girl. She's a

espresso. Mijn heerlijke kop koffie, terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

Een plaat met gouden herinneringen voor mij, Maria Elena en Los Indios Tabajaros. We gingen terug in 1963. Daarvoor Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. En we begonnen met The Sunny Girl van de Hepstars aan ons drieluik. En naar verluid, het is een fijne gast, die van de Chiffons, tenminste als we hem mogen geloven.

0: wijzen.
1: En ik had er al eens eerder over hier in Espresso. Dit is het beste Belgisch exportproduct. Tenminste op muzikaal gebied. Dat was Adamo, Salvatore Adamo. De meest verkochte platen naar het meeste landen geëxporteerd. En de meeste versies opgenomen. Andere versies van zijn originele muziek. Inderdaad, een hele grote meneer, die Adamo. En nog zo'n grote meneer, dat is Elvis. En meestal herken je al aan de eerste noten dat het een plaatje is van Elvis. Luister maar.

Espresso. Bij een heerlijke kop koffie, terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. Uw gastheer, zoals altijd, Ludo Wijn.

Ja, ja, als je moest raden wie het zong, je zou het nooit raden. Van Morrison was dat uit 1970. En toch niet, toch eigenlijk atypische muziek voor Van Morrison. Maar wel leuk, de Shape'em in. Helemaal geen atypische muziek voor de groep is deze van T-Rex, Hot Love.

T-Rex met Hot Love. Wat een leuke plaat was dat toch. Bijna 10 uur zie ik, dus tijd om afscheid te nemen. Ik laat je straks in de vakkundige handen van Koen Baks en zijn Hallo met Koen. En maak graag een nieuwe afspraak voor u morgen vroeg om 9 uur. Dan zijn we er terug met een espresso. En ik laat je nu met een stukje dromerige muziek.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er vapen steeds meer jongeren. Uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikt in het schooljaar 24-25. 7 jaar eerder was dat nog maar 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode vervijfvoudigd. Dat meer jongeren vapen heeft volgens het expertisecentrum te maken met factoren als nieuwsgierigheid, vrienden en smaakjes. In de staat New York in de VS is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door die noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn bijna 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in heel het land daalt. Mazelen kunnen in het ergste geval longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Rusland heeft in Oekraïne opnieuw een brug over de rivier de Dnipro aangevallen. Dat gebeurde in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Het verkeer over de brug is onderbroken en 5 mensen raakten gewond. Rusland valt al meerdere dagen op rij bruggen aan om het dagelijkse leven en de economie in Oekraïne te treffen en de bevoorrading van het leger te boycotten. Oekraïne van zijn kant heeft afgelopen nacht 650 drones gestuurd naar de Russische hoofdstad Moskou. Daar vielen 1 dode en 6 gewonden. Rusland zegt dat het de meeste drones uit de lucht kon halen. Alweer is er een kunstroof gebeurd in Frankrijk. Uit een privékunstcentrum in Issoire, ten westen van Lyon, is het boek L'Apocalypse gestolen. Dat kunstboek heeft een bronzen kaft die door Salvador Dalí is ontworpen. Het parket van Clermont-Ferrand spreekt van een uitzonderlijk en uniek kunstwerk. In september werden elders in Frankrijk 4 werken van Renoir gestolen. 2 zijn er teruggevonden. En bij de roof in het Louvre, bijna een jaar geleden, werden 8 Franse kroonjuwelen gestolen. We krijgen zon vandaag met in het westen ook wat wolken daarbij. Temperaturen tot 21 graden. Morgen na de middag kans op buien, het is dan nog wel zacht tot 22.

vrolijke plaat van de Pipkins. En dat was uit 1970. Ze worden een beetje gezien als een one-hit wonder. Maar er waren wel twee grote namen bij. Te weten Tony Burrows en Roger Greenaway. De Pipkins als begin hier van alweer een nieuwe Hallo met Koen. Een bijzonder goedemorgen trouwens. Heel fijn dat je erbij bent hier bij Radio Ludo. En we gaan het meteen op zijn Vlaams doen. En dat doen we met deze van Wijlen, Bart van den Bossen. En met hem gaan we richting de heuveltjes van Erika.

was Bart van den Bossen en dat met die klassieker De Heuveltjes van Erika. Dan nu naar de man die overleed in januari 2015 op 68-jarige leeftijd. En dat was aan de gevolgen van alvleesklierkanker. De man wordt geliefd omwille van zijn warme stem, is afkomstig uit Griekenland en hij heet Demis Roussos. En van hem draaien we deze My Only Fascination.

royalkermt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Petit Oiseau Mécanique. En dat was muziek van Paul Moria. Zometeen gaan we het over voetbal hebben. Hier bij Radio Ludo. Meer bepaald over STVV. Na deze van The Darts. Wow.

badly. Ja, dat waren ze, The Darts in Come Back My Love. En dan nieuws over STVV, want momenteel loopt er een expositie in het cultuurcentrum De Boogaard in Sint-Truiden over STVV, want dat is al meer dan 100 jaar voetbalcultuur. Maar ook meer dan 100 jaar supporteren zonder ooit een echte prijs te winnen tot het jaar 2026 aanbreekt en die onvoorwaardelijke voorwaarde eindelijk beloond wordt. De film draait onwaarschijnlijk van heropstanding van de Canaries, van de bijna degradatie in 24-25 naar een wonderseizoen in 25-26. Je ontdekt daar onder meer hoe spelers en supporters dit onwaarschijnlijke succes beleven, maar je duikt ook onder andere in het onvertelde verhaal van de samenwerking tussen de Truijeneers en de Japanners in Haspengouwen. De expeditie loopt dus in cultuurcentrum De Boogaard in Sint-Truiden en voor meer informatie en tickets kan je dus terecht op de website deboogaard.be.

meestal gaat dat zo. I Fought the Law. En dat was muziek van de Bobby Fuller Four. En nu naar Volendam, naar de band zonder naam, oftewel kortweg BZN en The Old Callahan.

0: Onze specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

ze zou op 22 september laatstleden 80 geworden zijn. Maar inderdaad, ze overleed al reeds op 7 augustus in 84. Ann Christie en dit mooie nummer, Dag Vreemde Man.

dat was die muzikale familie uit de jaren 70, genaamd The Osmonds. Ja, ze verkochten wereldwijd tussen de 77 en 100 miljoen platen. En het duo dat je hier hoorde, dat waren Donny en Mary Osmond. Die laatste heeft eigenlijk nooit deel uitgemaakt van de band, maar ze trad wel regelmatig op. En dat was hier nog een keertje tezamen in deze Paper Roses. En nu naar Sheila, en dat in L'école est finie.

toentertijd een groot tieneridool in Frankrijk, de Française Sheila. Uitgebracht in februari 1963 en dat was zo'n beetje de jij-jij muziek. Dat was de Franse variant van de vrolijke 60s pop die dan weer voornamelijk uit Amerika en Groot-Brittannië kwam. Dat was L'école est finie. Een plaat die we eigenlijk eind juli moeten draaien, maar ach ja, het kan ook op deze 6e oktober. Goedemorgen trouwens en welkom hier bij Radio Ludo.

Dat was muziek van Jack Jersey en dat in deze Silvery Moon. En het nummer Denise, dat kent u allemaal, want dat was de wereldhit voor Blondie. En dat eind jaren 70. Maar het origineel komt alweer uit 1963. Het was ook goed voor een top 10 notering in de Billboard hitparade. En vandaar krijg je hem hier ook in deze Hallo met Koen. Dit is Randy samen met de Rainbows in Denise.

een plaat die ondertussen iedereen wel kent, dankzij de coverversie van Blondie, deze Denise. En dat was Randy and the Rainbows. Straks meer van ons in deel 2 van deze Hallo met Koen. Ik heb nog muziek uit het hoge noorden van Ace of Base.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het belevingscentrum Graaf in Borchlon bestaat 2 jaar. Elk jaar verwelkomt het zo'n 3000 bezoekers, terwijl de verwachting 10.000 per jaar was. De stad Tongeren-Borchlon wil dat cijfer opkrikken. We hebben niet veel reclame gemaakt, zegt burgemeester Jo Feitons. Het centrum in 2 gerestaureerde kapellen vertelt het verhaal van het graafschap Loon. Er loopt nog een zoektocht naar de botten van graaf Lodewijk I. Een kudde van 100 schapen graast sinds kort op de scholencampus van het Spectrum College in Beringen. De stad test of begrazing een duurzaam alternatief is voor machinaal groenbeheer. De dieren zorgen voor meer variatie en biodiversiteit. Later volgt een tweede proeflocatie. Een mens wordt gelukkig van zo'n kudde, klinkt het op de campus. De resultaten moeten uitwijzen of het project verder gezet wordt. Vandaag wordt een warme najaarsdag met maxima rond 22 à 23 graden. Het blijft droog en zonnig, al kan er 's ochtends wat ochtendgrijs zijn. Morgen volgt een weeromslag met late regen, mogelijk 20 tot 40 liter per vierkante meter.
4: Ludo. Hallo, met Koen. Grasduinen in onze discotheek met Koemba.

De man is ook alweer aardig op leeftijd, maar dat houdt hem niet tegen om nog met de regelmaat uit te pakken. Dat was inderdaad de enige echte Tom Jones in deel 2 hier van Hallo met Koen. En She's a Lady. Een bijzonder goedemorgen. Welkom alweer dus in deel 2 met daarin nu deze van The Drifters. You can

een plaat die ook meerdere keren werd gecoverd. Deze Save the Last Dance for Me. En dat waren de Drifters. En nu van bij ons Bobby Prins en Santa Maria.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lovette Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lovette Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Zoals reeds eerder verteld, binnenkort dus een nieuwe reeks rond Julio Iglesias, die momenteel gemaakt wordt door Netflix. En uiteraard zal daar de muziek van Julio Iglesias centraal staan. Dat was een van zijn megahits, genaamd Quiereme Mucho. En zometeen hebben we nieuws uit Genk. Ik heb eerst nog muziek van Candlewick Green en Who Do You Think You Are?

Fenwick Green en dat in Who Do You Think You Are. En dan gaan we naar de kerk van Brett Gelieren in Genk, want die staat tot en met donderdag 29 oktober in het teken van de kracht van vrede. Een vredeskunstinstallatie met maar liefst 100.000 kruisjes die de slachtoffers van geweld en oorlog symboliseren. En daar kan je nog terecht tot en met 29 oktober. De tentoonstelling is gratis te bezoeken op zaterdagen en zondagen, telkens van 14 tot 17 uur. En op weekdagen kan je op afspraak een begeleid bezoek geboekt worden, met onder meer koffie en taart. En voor meer informatie kan je terecht op de website van de stad Genk.

Wel bekende Le Téléphone Pleur, en dat was Claude François. Straks gaan we het ook nog hebben over de Herderstocht 2026, na deze onder meer van Engelbert Humperdinck in I'm a Better Man. Goedemorgen.

0: grote specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

Ja, wie ooit de documentaire gekeken heeft over Millie van Nilly, die weet ook hoe het zit met het verhaal achter deze jongens van Modern Talking. Hier nog een keertje met die grote hit You're My Heart, You're My Soul. En die documentaire over Millie van Nilly kan je trouwens nog altijd bekijken via VRT Max. Zeker een aanrader. Dan moet ik het nog hebben over de Europese Herderstocht 2026, want dat is een uniek en grootschalig initiatief waarbij een kudde van maar liefst 350 schapen samen met hun herders te voet een traject afleggen van zo'n 170 kilometer door Vlaanderen. Een tocht die kan bijgewoond worden, want ze leggen per dag zo'n 12 kilometer af en dat wordt dan opgedeeld in blokken in de voormiddag en namiddag. En gisteren waren ze in de buurt van Diest en trokken ze verder richting Kagevinne. En wie dat allemaal wil volgen, wel, geïnteresseerden kunnen de kudde via een live tracker volgen op de officiële website Herderstocht 2026. Dat gebeurt in real time en op diverse locaties kan je dus een stukje meewandelen of aansluiten bij lokale activiteiten. Kijk daar zeker eens op Herderstocht

Ze beleefde de afgelopen maanden een uiterst druk en succesvol jaar met de lancering van een meest recente theatertournee. Daarbij ook nog diverse festivaloptredens. En voor meer informatie over die optredens kan je terecht op de officiële website van Mama's Jasje. Dat waren ze met deze gekende hit Gelukkig Zijn. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka, oeka.

Ja, met dit mooie nazomerweer klinkt de muziek nog beter hier bij Radio Ludo. Jonathan King in Hooked on a Feeling. Ja, het is kwestie van genieten, want dat mooie nazomerweer blijft helaas niet duren, want vanaf woensdagavond slaat dat zachte najaarsweer om naar een beduidend koelere periode. Dan gaan de maxima echt onderuit naar op donderdag zo'n 13 graden.

The Happenings and see you in september. Dat is nog lang. Het is al oktober ondertussen. En we naderen stilaan maar zeker het einde van deze Hallo met Koen. En dat doen we nog met muziek van deze David Bowie en zijn Space Oddity. Nog een hele fijne dinsdag. En wat mij betreft graag tot morgen hier om 10:00.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Limburg staat meer dan 22.000 vierkante meter aan federale overheidsgebouwen gedeeltelijk of helemaal leeg. Voor sommige panden worden grote sommen huur betaald. Dit kan niet meer in tijden van besparingen, zegt N-VA-kamerlid Lieve Truiman. Ze berekende dat de overheid 33 miljoen euro per jaar verliest aan huur, leegstandtaxen en onderhoud. Vooral het financiecentrum in Genk staat leeg tot half 2027, terwijl de huur gewoon doorloopt. Wie de komende weken langs de Sint-Ruidersteenweg in Hasselt rijdt, moet rekening houden met verkeershinder. Maandag starten herinneringswerken aan het kruispunt bij de Kerkhofstraat. De weg blijft open, maar het verkeer moet beurtelings door. Tegelijk komen er een nieuwe bushalte, een verlegd fietspad en zo'n 600 vierkante meter groen. De werken duren ongeveer 4 weken. Vandaag wordt een warme najaarsdag met maxima rond 22 à 23 graden. Het blijft droog en zonnig, al kan er 's ochtends wat ochtendgrijs zijn. Morgen volgt een weeromslag met late regen, mogelijk 20 tot 40 liter per vierkante meter.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Er komt een nultolerantie voor beginnende bestuurders. De federale regering verlaagt volgend jaar de alcohollimiet naar 0,2 promille voor wie zijn rijbewijs nog geen 3 jaar heeft. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk noemt alcohol nefast voor elke bestuurder, maar zeker voor wie nog te weinig rijervaring heeft. Spoornetbeheerder Infrabel ondervindt ook vandaag IT-problemen. Daardoor geeft de routeplanner soms een foute dienstregeling aan. De stiptijd van de treinen en de veiligheid zijn daar wel niet door gehinderd. Gisteren waren er ook al problemen, maar het gaat niet om hacking, zegt Infrabel. Voor het eerst in 65 jaar zullen ze in de VS een Amerikaanse militair executeren met een vuurpeloton. President Trump geeft daarvoor groen licht. De man van Palestijnse afkomst is 13 jaar geleden veroordeeld voor de moord op 13 militairen die naar Afghanistan zouden vertrekken. De man zegt dat hij hen doodschoot om moslims en Taliban-leiders te beschermen tegen de Amerikanen. De Britse auteur en politicus Jeffrey Archer is overleden. Hij brak door met het boek Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller was Cain and Abel. Wereldwijd verkocht hij zo'n 300 miljoen boeken. Archer was ook parlementslid en vicevoorzitter van de Britse Conservatieve Partij. Hij was 86. En het is einde seizoen voor tennisser Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld staat aan de kant met een knieblessure en dokters raden hem af om te snel weer in actie te komen. Sinner wil zijn carrière op langere termijn niet in gevaar brengen en houdt nu rust.
1: At the moment I also need to think about my long-term career. So I will do everything possible to get back 100%.
0: Normaal had Sinner zijn titel op het ATP-toernooi van Turijn willen verlengen, maar dat gaat dus niet door. De zon komt er vanmiddag overal door en dan is het 23 graden warm. Morgen begint nog mooi, maar later op de dag komen er stevige buien aan. Het blijft voorlopig wel zacht najaarsweer.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeren-Borgloon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Na de vernietiging in juni ligt er een nieuwe verkavelingsaanvraag op tafel voor het omstreden bouwproject Kolmenveld in Te Senderlo. Het plan omvat 36 eengezinswoningen en 7 projectzones met ruimte voor appartementen, zorg en groen. Eerdere plannen stuiten op meer dan 1350 bezwaarschriften en acties van Greenpeace. Het openbaar onderzoek loopt tot eind deze maand. Vorige week verzamelden 235 leerlingen van de basisscholen uit Heers op het domein van het administratief centrum voor de 8e editie van de Belevingsrun. Het evenement combineert lopen met teambuildingsactiviteiten. We willen de kinderen op een plezante manier stimuleren om te bewegen, zegt Kathleen Hoube. De leerlingen liepen over strobalen en autobanden, kropen onder camouflagenetten en trokken een vliegend tapijt voort. Dankzij het zonnetje was het een topdag. Vandaag wordt een warme najaarsdag met maximaal rond 22 à 23 graden. Het blijft droog en zonnig, al kan er 's ochtends wat ochtendgrijs zijn. Morgen volgt een weeromslag met late regen, mogelijk 20 tot 40 liter per vierkante meter.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

België heeft opnieuw een Nobelprijswinnaar. Vlaams-Brabander Francis Halsen krijgt de Nobelprijs voor natuurkunde voor zijn onderzoek naar de zogeheten spookdeeltjes in het heelal. Die neutrino's zijn elementaire deeltjes met veel energie, maar amper massa, die overal doorheen vliegen en haast niet te onderzoeken zijn. Halsen ontdekte een methode om die deeltjes toch op te sporen door ze te laten botsen met ijs op de Zuidpool. Francis Halsen is 82. Hij is nog maar de tweede landgenoot die in deze categorie de prijs wint. De eerste was François Englert, 13 jaar geleden. De bekende kinder- en spoedarts Gerland van Berlaar is opgepakt en aangehouden in een zaak rond voyeurisme. Van Berlaar zou verborgen camera's hebben geplaatst in de slaapkamer van een ex-vriendin. De man is nationaal bekend als expert in rampengeneeskunde en als de vertrouweling van VUB-professor Jalali, die in de cel zit in Iran. Van Berlaar is 58. Hij is ook al 20 jaar het gezicht van de partij Vooruit in zijn thuisgemeente Grimbergen. Het parket van Brussel wil voorlopig niets kwijt over het onderzoek. De Catalaanse leider Carles Puigdemont kan binnenkort terugkeren naar Spanje. Het Hoge Rechtshof heeft beslist dat de amnestiewet ook kan gelden voor Catalaanse separatisten. Puigdemont riep na een referendum in 2017 de onafhankelijkheid uit van Catalonië, maar moest vluchten toen de nationale regering hem afzette en gevangen wilde nemen. Sedertien leeft hij in ballingschap en verbleef ook geruime tijd in ons land. Puigdemont blijft nog altijd ijveren voor zelfbeschikking voor de Catalanen. En tennisser Carlos Alcaraz heeft nog eens een toernooi gewonnen. In de finale van het ATP-toernooi in Tokio klopte hij de Tsjech Lehecha in 2 sets. Alcaraz maakte nog maar pas een rentrée na een maandenlange polsblessure. De laatste zege van de Spanjaard dateerde al van februari. Alcaraz is momenteel nummer 3 op de wereldranking. Er is genieten van een droge en zachte namiddag met zowat overal een aangenaam zonnetje. Maxima lopen op tot 23 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: De specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het regioradio nieuws.
3: In Limburg staat meer dan 22.000 vierkante meter aan federale overheidsgebouwen gedeeltelijk of helemaal leeg. Voor sommige panden worden grote sommen huur betaald. Dit kan niet meer in tijden van besparingen, zegt N-VA-kamerlid Lieve Truiman. Ze berekende dat de overheid 33 miljoen euro per jaar verliest aan huur, leegstandtaxen en onderhoud. Vooral het financiecentrum in Genk staat leeg tot half 2027. Terwijl de huur gewoon doorloopt. Wie de komende weken langs de Sint-Ruidersteenweg in Hasselt rijdt, moet rekening houden met verkeershinder. Maandag starten herinneringswerken aan het kruispunt bij de Kerkhofstraat. De weg blijft open, maar het verkeer moet beurtelings door. Tegelijk komen er een nieuwe bushalte, een verlegd fietspad en zo'n 600 vierkante meter groen. De werken duren ongeveer 4 weken. Vandaag wordt een warme najaarsdag met maxima rond 22 à 23 graden. Het blijft droog en zonnig, al kan er 's ochtends wat ochtendgrijs zijn. Morgen volgt een weeromslag met late regen, mogelijk 20 tot 40 liter per vierkante meter.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommeroborg-Loon en Houthale-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

0: Stem elke dag af op Radio Ludo.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: specialist in hernieuwbare energie is Wopa Saving Energy Riemst. Ze hebben een ruim aanbod energiezuinige producten. Zonnepanelen, energievriendelijke airco's met koel- en warmtefunctie. Wopa Saving Energy, Biezenakkers 15 Riemst. Bel voor een afspraak en advies op maat. 012-69-0044. Alle info op wopa.be. Wopa Saving Energy Riemst. Uw energievoordeel. Daar zorgen zij voor.
1: Kom kennis maken met de slimme batterijen en de nieuwste generatie van warmtepompen en airco's op zondag 4 oktober. Kom vrijblijvend ons gamma energiezuinige oplossingen ontdekken bij Wopa op de Biezenakkers 15 in Riemst. Uitzonderlijk geopend op zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zijn opnieuw rellen geweest door scholierenprotest in Luik. Groepen betogers, vermoedelijk aangevuld met oproerkraaiers van extreem-linkse bewegingen, sloegen ruiten in, onder andere van een fastfoodrestaurant, staken vuilnisbakken in brand en begonnen opnieuw een kat-en-muisspel met de politie. Die zetten weer het waterkanon in. Verschillende winkels langs het parcours sloten uit voorzorg de deuren. Over gewonden of arrestaties is nog niets meegedeeld. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk. Ook daar waren vandaag weer zware onrusten, onder meer in de hoofdstad en in Montpellier. Daar is sprake van meer dan 400.000 betogers. Zowel in Wallonië als Frankrijk richt het verzet zich tegen lerarentekorten en besparingen in het onderwijs. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 223 verkeersdoden gevallen op onze wegen. Dat zijn er opnieuw 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat toont de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van Verkeersinstituut FIAS. 44 van die slachtoffers stierven op de fiets. Vooral in die categorie weggebruikers is de stijging pijnlijk merkbaar. FIAS herhaalt dat de doelstelling van maximaal 320 verkeersdoden op jaarbasis tegen 2030... niet haalbaar is zonder bijkomende maatregelen. In Gent is de preses van een studentenvereniging voorlopig op non-actief gezet na een beschuldiging van homofoob geweld. In een filmpje op sociale media zegt een jongeman dat hij door de preses is geslagen en gewurgd. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en er procesverbaal is opgesteld. De studentenvereniging zegt eerst de zaken te willen uitklaren. En in de staart van het wielerseizoen is vanmiddag met Binche Chimay Binche nog een van de belangrijkste Waalse klassiekers afgewerkt. Aan de streep in Henegouwen was de Fransman Paul Magnier de snelste voor 3 Belgen, Jeno Bergmoes, Lionel Tamignon en Jordi Meus. Bij de vrouwen won de Duitse Linda Rietman. Zij versloeg de Nederlandse topfavoriete Charlotte Kohl in de sprint van een klein groepje. Stilaan ietsje meer wolken, maar overal droog. Vannacht dan koele minima van 7 tot 12 graden. Ook morgen begint fris, maar daarna opnieuw zacht en tot 21 graden.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Lowet Insurance, de makelaar aan huis. Zowel voor particulier als professioneel. Bekijk het uitgebreide aanbod verzekeringen en beleggingen op lowetinsurance.be of bel vrijblijvend op 012 24 10 29. Lowet Insurance in Tommerenborg-Loon en Houthalen-Helchteren. De makelaar met een verrassende service.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zijn opnieuw rellen geweest door scholierenprotest in Luik. Groepen betogers, vermoedelijk aangevuld met oproerkraaiers van extreem-linkse bewegingen, sloegen ruiten in, onder andere van een fastfoodrestaurant, staken vuilnisbakken in brand en begonnen opnieuw een kat-en-muisspel met de politie. Die zette weer het waterkanon in. Verschillende winkels langs het parcours sloten uit voorzorg de deuren. Over gewonden of arrestaties is nog niets meegedeeld. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk. Ook daar waren vandaag weer zware onrusten, onder meer in de hoofdstad en in Montpellier. Daar is sprake van meer dan 400.000 betogers. Zowel in Wallonië als Frankrijk richt het verzet zich tegen lerarentekorten en besparingen in het onderwijs. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 223 verkeersdoden gevallen op onze wegen. Dat zijn er opnieuw 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat toont de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van Verkeersinstituut FIAS. 44 van die slachtoffers stierven op de fiets. Vooral in die categorie weggebruikers is de stijging pijnlijk merkbaar. FIAS herhaalt dat de doelstelling van maximaal 320 verkeersdoden op jaarbasis tegen 2030 niet haalbaar is zonder bijkomende maatregelen. In Gent is de preses van een studentenvereniging voorlopig op non-actief gezet na een beschuldiging van homofoob geweld. In een filmpje op sociale media zegt een jonge man dat hij door de preses is geslagen en gewurgd. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en er procesverbaal is opgesteld. De studentenvereniging zegt eerst de zaken te willen uitklaren. En in de start van het wielerseizoen is vanmiddag met Binche Chimay Binche nog een van de belangrijkste Waalse klassiekers afgewerkt. Aan de streep in Henegouwen was de Fransman Paul Magnier de snelste voor 3 Belgen, Jeno Bergmoes, Lionel Tamignon en Jordi Meus. Bij de vrouwen won de Duitse Linda Rietman. Zij versloeg de Nederlandse topfavoriete Charlotte Kohl in de sprint van een klein groepje. Stilaan ietsje meer wolken, maar overal droog. Vannacht dan koele minima van 7 tot 12 graden. Ook morgen begint fris, maar daarna opnieuw zacht en tot 21 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Arendonk in de Kempen is een buschauffeur betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, terwijl hij in herenklas leerlingen van de lokale school vervoerde. Een leerling maakte de beelden en zijn ouders verwittigden het schoolbestuur. De man reed in onderaanneming voor de lijn. Volgens de vervoersmaatschappij is de chauffeur geïdentificeerd en zal de onderaanneming tegen hem gepaste maatregelen nemen. Op het assiseproces in Nijvel is Nicolas Ulus de Schoten schuldig bevonden aan de moord op zijn stiefmoeder. 3,5 jaar geleden schoot hij haar dood in het landhuis van de familie in Waals-Brabant. Hij hield altijd vol dat het in opwelling gebeurde, maar de jury oordeelde dat de moord vooraf gepland was. De man riskeert nu levenslang. De familie Ulus de Schoten is een van de allerrijkste van het land. Ze vergaarden hun fortuin onder meer met de Tiense suikerraffinaderij en Weight Watchers. In Sachsen-Anhalt, een deelstaat in het oosten van Duitsland, is een politicus van de ultrarechtse AfD verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement. Het is de eerste keer dat die partij zo'n functie in handen krijgt. Duitse media spreken van een doorbreken van de zogeheten brandmauer, een soort cordon sanitair tegen de AfD. De man is verkozen met een absolute meerderheid. Vorige maand behaalde de AfD in dezelfde deelstaat een klinkende verkiezingsoverwinning. En de grootste deal sinds tijden in de Amerikaanse media is na een jaar van rechtszaken en tegenbiedingen van concurrenten dan toch rond. Paramount Skydance neemt definitief Warner Bros. Discovery over. Het gaat om een deal van bijna 100 miljard euro. De fusie brengt twee van de grootste filmstudio's van Hollywood samen. Paramount is eigenaar van onder meer CBS en MTV, Warner Bros. Van onder meer CNN. Het nieuwe bedrijf heet Skydance. Het aandeel noteert dinsdag voor het eerst op de beurs van New York. De nacht is droog, maar koel bij minima van 8 tot 13 graden. Daarna nemen we een frisse start, maar tegen de middag toch op de meeste plaatsen zon. Het kwik klimt opnieuw naar 22 graden.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

Verse groente stijgt de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van op zijn foldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier van op zijn

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nog al tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.